0: Kubomester, Boukhard Assurantien, Tijpabo. Boukhard Assurantien, kom Fjeribadje.
1: Hey, wat hebben we te zaken? We worden depositaar op karton aan. Kunnen we naar Ecotec?
2: Sí, verdad.
1: Kom verlaga. We zijn mensen. Abo na kas. Abo compagnie te kiet goest. Die boete een kantidade karton. No kan ze bekurpa. Bin depositaar op karton aan cerca nos. No laga nan komu la bira mucho hopi. Ecotec. Sostenibel. Junto cubo.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: 88.9 BoFM.